Hebreer dat after kapitel 6 en 7 vers. Ober aune glove as het aanmelig God to je volle, dan wees ik nu God no dat. Mat lever dat God es en dat hij den beloont, de am uitzeke. Der hem glove als God am warnd, van zoon dat nog niet te zijn weer, wees hij fram weer, bood Noah en Shep zijn familie te raden, en doordat verdamd hij de welt, en oefd de gerechtigheid, die der hem glove kämt. Ik hoorde al dat vergeet mal van den zaaste vaars gereed. Also, waar ik dat door beloote, ober en den zevende vaars heb ik de laatste persoon, die hem glove wandelt, en kiem bat hem glove en God, ver de grote overschwaming. Deze die we bet nu becheckt ha, leefde alle ver de overschwaming, en deze hier nu is je dan de Noah. En en am heb je dat zeichnis van glove. Abel weer de weich van glove, hij nach de wandel am glove, en nu Noah dat zeichnis van glove. En wat hier je zegt, dat hij zijn familie raad. Gewoonlijk wordt je zegt dat Noah voor 120 jaar predje deed, ohne dat zich weer bekeerd. Maar dat is eindelijk niet ganz zo. Dat is zo dat hij tjene van de Babylonen gewannen deed, die daar bij Babel woonde, ober hij deed zijn familie raad. En dat is wichtig. We zullen vielleicht een beetje teruggaan naar dat zesde kapitel in 1. Mose. En in 5. vers zegt het, en God zegt dat die godlosigheid en mensen zeer euch wie appeert, en dat jeder inbeelding van zijn gedanken wie bloos egel bees. Dit is een treurig beeld van mensheid. De mens wie zeer hostig van God weggewankt, nadem dat hij uit den Eden gorde, geschickt wordt. Ober ans wordt gezegd dat door een man even gebleven weer. De negende vers in 1. Mose 6 zegt, dit is dem Noah zijn familie geschlacht. Noah weer een gerechte man, een volkomen en zijn generation. Wat meent de schrift door met? Dat zegt dat Noah met God wandelt. Ober wo deed hij dat? Hebräer sagt, ans dat derch im Glaube, aus Gott am Wort von Sohn dat noch nicht zu sein wir, wie's he fram wir, bud Noah und Shep, seine Familie to rade. Des man Noah gelebt Gott, aus Gott seh, dat he Menschheit vernichten wird, mit ne grote Überschwemmung. Und wat interessant is, dat no allem no, haut dat bat de tiet noch niemals geregend. Und doa, hoch ab ne drie gesteht, so goa weit auf, van den Euphrat Riefer, funkt des man Noah an en Schep te boe. Vielleicht sogar nicht weit auf van dem Borch Ararat, wils Gott gesagt hat, dat do ne grote Überschwemmung wird zenne. En zei man, Gott jef am ook dat Master für dat Schep. En ik zei die, dat wir nicht bloß een Top geschlaptet biet Schep. Mir esse dat wir een sehr, sehr feine Schep, sehr strom en stark gebüht. Krijg reicht voor Noah en zijn familie en al die tieren en creaturen die door binnen worden zijn voor eeuwen en jaar. Zonen die zo'n studeren zeiden dat die moed, hoe lang en breed en hoog dat schep weer zeiden zo als nu de beste scheep zijn. Dat weer 300 kubits lang, 50 kubits breed en 30 kubits hoog. Dat is dan meest 450 meter lang, wie meist 75 meter breed en meist 45 meter hoog. En dat houdt ook niet bloos een klein venster, zoals manchmal als afgebeeld worden. Dat zegt, u zult een venster maken in de arche 1,5 meter hoog, zult u dat boven voor dich maken. En u zult een deur aan een zijde maken en maak dat met eerste en tweede en derde stuk. Dat bewijst dat deze die dat schep boede, kloke mannen waren en de tijd. Eindelijk wordt zo'n schep boer, zo'n zinne dat mensheid met wordt bekend zinne, niet schep zo veel als Pauluste en zo wieder. Ober dan moet we ook behouden dat God dat master jef door ver. En zo vangt Noah aan, dat schep te boer, wat de mensen in zijn tijd immerhand zo dachten, wat ze je damit weer te doen. Mensen waren vandoor rond aan je komen zinne, om zijn of dat werkelijk zo weer dat Noah
en schapboe deed weet al van een riva of de zee. Hoe wou die dat nom water gaan kreeg? Wat ze niet wisten, of die leven wollen, wie dat gat dat water non noua en zijn schap brengen wordt. Ik ga ook fokken je wonder, wat dat neem noua zijn drie zeens, bet wat te brengen dat ze ervoor de halpen dat schap te boeien. Mij is zo dat de zeens waar de weichertrekker zijn van woe noua woont. We weten niet of de zeens al bevriet werden of niet, als noua aanvangt te boeien. Behold dat Noah bij 120 jaar had dat voortig te maken. Ober de jongens had de Amahan er een het geschaft opgestald. Ober mijn predje vriend deed zich een beet gonen loten en zijn je danken en zegt ongeveer zo als dit en ik word het zo geven als hij dat gegeeft heeft. De zin met Noma Ham is vielleicht een boer je was door in Babylon. En een dag als hij door met zijn arbeider is, zegt een van zijn arbeider te arm dat hij rood terug weer van een reis en dat hij door je heet had van een man die door een schapboer deed op drie het land. Am weer zo dat we je zeer te lachen. En de andere door hem, de arbeider, dacht er ook zo. Vielleicht ze gaan hem. Maar dan bedacht hij zich dat en vroeg de man of hij de man je zijn had. Hij zei dat, jo, hij had hem je zijn. En zijn noemen wie Noah. Ham wordt zich verveerd haar, en stond op en zei, hart, dat is mijn vader, die door dat schapboer deed. Mij is ook zo dat is te lachen, ober je tjane mijn vader niet. Mijn vader deed en dem Herr God zijn vrucht wandelen. En ik had dat verloten, ober ik zei, wann mijn vader zegt, dat door een überschwemming kämt, dan kämt door een überschwemming. En God heeft mijn vader een warning gegeven dat hij reed maken zal voor dat. Mijn vader heeft niemals gelogen dat ik van weet. Hij is immer oprecht geweest en zijn geschaft. Ik was op en dat hem. En ik zei, ik verloot hier nu. En word teruggegaan en mijn vader boer helpen. En Shem en Japhet hebben vielleicht ook zo'n ervaren. En waarom? Wils Noah had een zeichnis voor God. Noah had een invloed op zijn familie, en don't we een dat vertellen wel. En een van de wichtigste dingen dat elder donen kennen, is to er families en goede zeichnis zijn. Wanneer kingen zijn, dan den en dem Herr zijn vorcht opbrengen. Noah wie een zeichnis te zijn familie, en hij deed den ook gewennen. Niet bloos zijn eigen zins, ober nu allem nu weer dat zeichnis zo klaar, dat ze gewoon die zeens er vroeg is ook gewonnen worden voor dem Herr. En wann ook tjene van al die anderen die dan in de welt weer de warning te hoort nemen dat Noah geeft, doch weer hij een gerechtigheid spreed ja, zoals de schrift zegt. Nu allem nu deed Noah die tijd even predje während hij dat schapboer deed. Ik ga een beetje te elderen gereed dat ze een zeichnis zullen zijn te er familie. Ober je kennen dat niet zijn, van je niet zelfs, dem Herr Jezus aangenomen hebben. Also zei ik wader, wanneer je dem Herr Jezus nog niet aangenomen hast, dan doe dat to am onerkennen dat du een zinde best en kroo dem Herr Jezus en din hart aan en din zinde wegnemen. Hij heeft versproken dat wij immer dem Herr aanroepen woord, wordt zelig worden, dat eeuwig leven is, hem zanst te hebben. Gottes Segen, mijn vriend.

0: mat 30 minuten.
1: Je horchen nur dat program Tüs im Heim. De gostredner is Alfriesen, am es dat ne fred an smette doilen, wat hij am leven geleerd haft. Van deo reet hij dofan, wan wie wellen en vrouw het leven vieren, dan mat wie ook doen o zijn, dat wie jeslich wassen tjen.
2: Ik zie hier om bij te reden van waar we als families de lijn komen, waar we onze kinderen kunnen optragen, wat jonge mensen en oude mensen manchmal aanhangen dat. Alles onder dingen staat waar ik hier durven over heb. Ik hoop dat ik kan dat zeggen wat jullie wat moet spreken, wat jullie wat maken veel moet met jullie familie schaffen. En aan jaren en dag dat die familie wat kan gelukkig in hemel zijn. Dat is wat ons gans het dalste in ziel is. Ik leef allemaal dit leven, dat is een beetje een puzzel. En dat puzzel heeft twee zeer wichtige bieten. Eén is de brein en ander is het hart. Want wie bloos in ons kap wat je leven doen, dat is krijg wat de fiend ook deed. Dat zegt in de schrift, de fiend die je leeft aan God en die trompelt. Want wie willen zes wat zijn, is wat de

program. En wanneer je vragen hebt of dat antwoord schrijven wilt, dan hoor je nu deze adres. telenines@gmail.com. En nog maar boekstaberen wie dat? telenines@gmail.com.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Israel nation, en ik leef dan ook een groot deel van de andere verschillende nationen. Die zijn niet van de gemeente en deze wereld. We lezen in de Openbaring dat verdem dat de grote triebzal en vallen wordt de ganze wereld aannemen en de vier Pietsritten ontvangen te rieden, worden door 144.000 verzegeld worden van de Israël nation. En zoals ik zei, daar worden ook andere zinnen van verschillende nationen en een wereld die de antichrist niet worden aannemen. Leven worden ze zich voor Christus en sluiten. En de Noah is een beeld van den. God kon mensen bewaren en de grote triebzaltijd. Hij kon de gemeente ook bewaren, want die dacht die triebzaltijd konen worden. Maar de vraag is, wat hij? Wat zegt hij? Nou, hij zegt dat hij den ruit nemen wordt, voor de triebzaltijd. Toen de gemeente in Philadelphia en de Appenborg versproek hij dat hij aan van de stond beworen wordt die op deze eerd komen wordt de eerd uit te proeven. En wat is die stond? Nou, dat is die stond die de schrift de grote triebzaltijd nanen deed. Daar is geen andere zo'n stond ergenwoe erwähnt. Also na allem no, wordt door deze grote meng mensen, beides Juden en andere, bewoord worden in de triebzaltijd. En jo, Noah is een beeld van den. En zo'n desire dat Noah een beeld is, van die gemeente in deze tijd, vergeten dan van Henoch. Henoch ging niet door die grote overschwemming aan wat entrekt. Hij wil niet in de arche. God had hem kunt in de arche innen brengen, maar hij deed niet. Hij neemt hem uit deze wereld eruit. En dat is wat hij met de gemeente doen wordt. En Henoch is een beeld daarvan. En wordt uitgenomen. Mij gefällt dat woord entrekking zeer. En je kan ook dat woord even zaten brengen, wil dat meent wat te nemen en van een stede naar een andere, zoals een woord van een spraak naar een andere spraak te nemen. Deze programma's zijn in veel verschillende spraken even zaad worden en zijn te horen in meest alle steden in de wereld. Die zijn even zaad, van een spraak naar een andere, zeg maar. Zo weer Henoch van een wereld genomen en in een andere wereld even zaad. En God deed dat. God neemt aan, zegt het. En de beste weg, hoe ik dat duidelijk maken kan, is zoals een jongen merken dat vertaalt tot haar moeder. Ze weer van een zinderschool naar huis gekomen en haar moeder had haar gevraagd wat ze daar geleerd had. Van wat had die leraar ze gereed? Dat merken had gezegd dat die leraar had van Henoch gereed. Dit moet zijn een goede zinder zo klaas geweest en ook een goede leraar als mij zo. De moeder had er gedacht dan je vroeg wat die leraar gezegd had. En dit is zoals dat merken dat vertaald. Henoch leefde een lange tijd terug. En God wordt iedere dag door voorbij komen en te Henoch zei, Henoch, wist die leken met mij met te gaan op een speciergang? En Henoch wordt dan zei, jo. Mij wordt dat gevallen, want ik met die met gaan kan. En zo kwam God iedere dag naar Henoch, en dan gingen ze van een speciergang. Een dag kwam God water door voorbij en zei te Henoch, Henoch, wil we vandaag een mooi van een lange speciergang gaan? Ik wil met die vertalen. En zo neem Henoch zijn wanik en zijn fraspa, en zo gingen ze af. Ze gingen en vertaalden, en met eenmaal zei Henoch, nou heet, dat is lood geworden, en ik zie een lange eng van thuis. We zullen vlecht aandraaien en terug aangaan. Ober God zei, Henoch, du bist dichter bij mijn huis als bij dient. Kom met mij met naar mijn heim. En zo ging Henoch met God met naar hemel. Vriend, ik weet niet hoe ik dat beter zei kan als dat. En dat is wat een van deze dag passierde wordt met de gemeente, halleluja. Alle worden levende, worden zo als Henoch, een dag met Jezus, nu ons himmelsche heim genomen worden, en een ogenblik. Mijn vriend, de Heer Jezus, wordt komen. Hij zegt in 1 Thessalonicher 4, 16 en 17, dan de Heer zelfs wordt van hemel raufkomen, met een commanderende woord, met de hechte engel zijn stem, en met God zijn trompet, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Je hoort je naar het programma Thuis en Heim. De gastreden is Alfriesen. Am is dat een vrede aan het met te doen wat hij am leven geleerd heeft. Vandaar reed hij ervan van wie willen een vrouw het leven vieren, dan moet we ook doen zijn dat we jeslich wassen kunnen.
2: Ik zie hier om bij de reden van waar we als families de lijn komen, waar we onze kinderen kunnen optragen, wat jonge mensen en oude mensen manchmal aanhangen dat. Alles in de dingen staat waar ik hier doorgenomen heb. Ik hoop dat ik kan dat zeggen wat jullie wat moet spreken, wat jullie wat maken veel moet je met jullie familie schaffen. En aan jaren en dag dat die familie wat kunnen gelukkig in hemel zijn. Dat is wat ons gans het dalste in ziel is. Ik leef allemaal dit leven, dat is een beetje een puzzel. En dat puzzel heeft twee zeer weggebieden. Eind is de brein en ander is het hart. Want wie bloos in ons kap wat geleven doen, dat is kraak wat de fiend ook deed. Dat zegt in de schrift, de fiend die geleeft aan God en die trompelt. Want wie wel is zes wat zijn is wat de fiend is, dan waar wie wat wie in kap geleven wat de woord is, waar wie uiteven, uitleven en ons hart men doen. Zo ik leef allemaal dat voor dat allemaal aanvangen deed. Wie zijn vandaag in een ganz ander tijd ben, is voor manchmal zijn gewaast. Dan is ik opwassen deed, 50 en 60 jaar terug, dan moesten mijn elderen met een andere opgave opnemen als ik moest, als ze onze kinderen optreden doen. En nu ben ik onze vijf kinderen zijn er ook, voor de eerste kinderen optreden doen, word je aan dat nog wel aan de einde is door. Over de hoofdzaken zijn kracht overeen. We hebben hetzelfde ziel. We willen eeuwiglich met onze kinderen, en groot kinderen, en uurgroot kinderen, wel we in hemel zijn. We felt bij van dit research wat hij doen via. En dat is, dat had je al eenmaal hier in Kansas nu vertaald laatste week. Over dat dat een ziemlich fijne platform stalen voor ons. Hier vandaag geopend. Er werden twee jonge teenagers wat in New York op was rijden. Im selbstje Nobaschaf. Die was er op, die jenken nur de selbstje show. Die befrieden sich bei door. Möge ihre Familie's groot, kracht door im selbstje Nobaschaf. Max Jukes, wie ein von dir, hij wil nicht ein Christ. Hij wil ook niemals zijn. Hij leidt zijn Familie nicht in de kerk, wenn sie gieren wollen. Hij wil nus met Christentum te doen haben. In zijn vier generations, no arm. Wäre 1026 Menschen. Mit denen, was er nennt, gefriert, wäre auch mit angenommen. Und die, was das mit no studieren, die jeder Mensch mit dem Grund no studiert, um seine Wort, der ein Mensch mit seinem Leben. Was haben wir ohne? Und dann funken sie aus, dass von den 1026 Menschen in diesem Familienkreis, da wäre 300, was durchschnittlich 13 Jahre im Gefängnis verbrachte. Da werden 190 Frühlied, was ihre Körperstätte verkeipen an Mana. Da werden 680, was sehen, was Tauschstunde, dass sie mit Schnaps so viel zu tun haben, dass sie Alkoholiks werden. So viele sie können ausfinden, hat diese Familie noch niemals viel Wert nur stets gebracht. Nur ihre Nobaschaft gebracht. Nur sie können andere gebracht. Aber die Horde steht, im Meier ist 420.000 gekast, dort in Van Dorsche Geld wird Millionen sein. Jonathan Edwards, wie die andere Jung, die mögen eine Familie groot, und in dem Sinne Fire Generations, wären 929 Menschen. Van die, wären 430 Predigers. Dat ziemlich krijgt jeder Mann wie ein Prediger. Saßen Tagen nicht wie der Präsident von Universities. 75 schreiben Bücher, was der andere was wird in Wirt in Bellefunke. Ein von denen weiß Präsident von den States. Und 5 andere werden mit dem Parlament nach Tau. Diese Familie, so viele sie können nur graben, har du stets nach niemost in sand gekast. Oba, de har miljoner en biljoner to omje gift, to tak se tot. Blås vein, da två junga jungas en kära dade, vår zöjbara leven. Im vierte Mose, dat fäfte farge, da sagt den farge nein, dat de zinde von Fodash wurde batem vierde, al dreide en vierde jelit, al a generation no koma. Na sagt den farge tien, dat wann wie ansem, dat wann wie wurde goudstone, wenn dat wie Jesus al a gott goud sind, dat wort batem duzendste jelit, wurde gesehen wurde. Well, von uns bat Adam, oder von Adam bat uns, es nach mal grod, bit wenn ja 300 gelit. So sei er, weil Gott sehne, so viel Dollar, weil er sehne, als er jende. Wir haben viel Ursache, zum Vergatten ja daunen. Viel. So, was für Beispiel sind wir? Ob ich will hier ein Bild hier abbringen, weil wir mal sagen, dass wir haben, Vi har all en bit svårt en vette sache. Vi vet vad er rätt och vad er arra hers. Och människor vad er blås rätt och arra har, de har en tuffa tid är det ene kina en andra när Jesus till leder. Vi vill inte förgete från det svårt en vette, från det rätt och arra. Det vill vi inte. Och vad säger jag att dessa människor här, vad säger det är nya kristen, det är vad er strålrätt, det är vad er vandrar sig också en krist vore och så vidare. Vou zaya en vou forken mat we den schlone, but they wurde mol erwach in hecht finge. Dat's de selse vraag, as wat ek vraag dou, wat an alman dat je kind wel leere gone. Vou for mol lot ek dat kind dol fall en ein dag, but ek je rein aie dol dat kind de lengte trapper of kiel. Ek dat kind niemals de lengte trapper of schlone. Niemals. Alles wat ik zei en doe te dat kind, te hem helpen gonen, is dat dat kind wordt rein gans kennen van zijn ene feit en bein vergeten. En bloos kennen met leven omgang ha. Het ja mij momentje leert koor voor. Ik speel me niet zeer zeker, want die leerling nog aan je stier aankijkt en zijn woonpaddelen maar ik nu draakje, wie als zijn koor daar woe en een post en een boom dan voor. Ik wil ha dat die leerling zal rein gans kennen van de koffie en kan me aan een weg denken. Dat is wat ik wil hebben. Karakter staat schaft er in leven. Zo wat wil je doen? En dan moet je zo'n ram spuwen. Denk je wat de mens kan schroot snap gaan. En ik moet deze mensen eens zal kennen leren. Zodat ik weet krijg, kan die op me stellen. Even op, of moet hij met een vlakker haar. En wanneer ik een snuig omgang heb, dan ben ik gans kraak waarom ik zie. En zo wat ik wil doen is, de mensen op. En dit naam ik grijf. Dat is niet zoals wat en wit. Dat is kraak is grijf, of dat is grace, eens over de start. En dan wil ik de mensen de hand zien. Ik weet mijn bijspel geven. In Johannes, dat 8e kapitel, vers 3, but all, hebben ze in je schicht. Hier is Jezus en de church. En de tempel. En hij heeft in... En Pharisees, de korte leiders, die brengen aan de vrouw wat er is en hoe dat hier was. Ik weet nog niet hoe ze de man hebben geloten. Want wanneer ik er weer was, dan word ik de man ook gegrepen. Wanneer hadden ze best de vrouw gegrepen. Brachten ze de vrouw naar Jezus en bij er je zaad snel. Ze zeiden, Mozes die zei dat die vrouw die moest gesteinigd worden. En ik word begrijpt zijn en zei wonderen, want die mannen alle hadden er foppen voor steinen gehad. Vielleicht hat er auch eine Lust vorstellen, für Jesus gehört. So, Jesus kann mit einem Taub, der früh hier schrien, für weit auch, was er dort wird. Aber Jesus, der hockt sich da und fängt mit dem Finger da an die Ehe, dann sind wir an den Kreuzen. Und die Pharisäer sind nicht sehr froh mit ihm. Mit einmal haust, steht er ab und checkt ihn alle in die Augen an und sagt er bloß, der, was er vollkommen ist, lässt dem den ersten Stein schmieden. En dan hokken ze kwaad dol en dat mij weer door een eerder kratzen.

Det kan vara gott. Vi som allang kristna i oss och sedan har ni fullkommen. Vi borde folken en bete strachla, vad vi är med en vorte, att nu vore ze anse zende. Det denja, vad det ganz schwachste denja, vad vi nu vore ha jordone, det vore evangel gebracht worden. Da vore anse ich stelje fallen. Sure, ik profe Jesus te leven. Dat gott ze kan. En wann ik fehler mag, wel ik dat gott mag. Gie dat small. Maar wie wore bim fehler mag blieven. Dit polied via dardig jobbe friet. Kommt na mi, de kommen na mi voor counseling. Sagt de man, Ik zie bloos hier te mijn vrouw herbrengen. Door als nust aardig met mij. Oh, zei ik. Zijn je Christen? Nou ja. Nou dan wordt hier een kwestie boder. Want we worden in het boek lezen in het Nieuwe Testament. Wat een bloos karakter Christen geschreven is. Nou, dat wordt hem gevallen. Wel, zei ik. Dan zullen we bloos maar naar 1 Johannes draaien. Dat eerste kapitel. Vers 8. Door zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, zie ik een leegna. En de woord is tegen mij binnen. Is dat te mij los, dan snukt hem voor mij. Dat had ik niet gelezen. Ik zei dan nog vers 10. Door zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, maak ik God een leegna. En zijn woord heeft geen ruim in mijn hart. Dat is, groot is van de mens niet bekeerd is. Bloos wein dat ik zei, dat ik volkomen zie, zei ik, God, du bist karakter die aanbekeerde. Du magst mij een leider, en mijn woord is die mooi die benen. Dreden, zei ik te arm, want du is volkomen best, dan moet we voeten bij je afnisplonen, because dan best is die in kerper, en best du in hemel, en die in kerper moet we nu nog bezorgen. De einste steed, waar we volkomen zijn, is in hemel. Dat is alles. En wat eenmaal neemt de man zijn vrouw, er hand. En met tronen en zijn gezicht zegt hij, koste me please, koste me bitte, vergeven voor de laatste 30 jaar. En dan werd ongeveer 3 minuten stil. En broek zei toop en zegt, jo, dat kan ik. Dat brukt een schoof genoeg om jou zei te dat. En dan ben ik weer eens bij het doort om wat leren. Wel, met die kleine aanloding, wil ik nu gelijk je ons een beetje te wezen. En wat voor hen zegt wie moeten wassen en verhältnissen buren en dat is wat is Jezus. We zijn 5 areas en het leven is een beetje een puzzle. En de ganz wichtigste dingen puzzle, dat zijn allemaal de brain puzzle en het hart. Wanneer je bloos in mijn kap haar en dat je leven doet, dan zie je karakters te vinden. Dat zegt, hij rijdt het ook en flottert. Maar wanneer ik wel zie wat ik weet dat er recht is, en mijn hart uitleven, dan zie ik ganz anders als de vriend. Dan zie ik de schat zien kind. Er zijn 5 dingen in wat ik was wel. En hier zijn ze. Dat eerste is wat ik geloof doe, mijn geloofszaak. Tweede is mijn kerper bezorgen. Dat zegt in 1 Korinther 6, 19. Dat wat ik niet bekeerde, dan wordt mijn kerpa, mijn kap en alles, en hart, dat wordt alle gats in het kwaad. En daar wordt het met van reden. En derdens, wat ik in mijn kap neem, ik kan bloos dat zijn en doen, wat er eerst hierbij is. Zes, nust. Vierdens, een zijn emotions, dat wat zijn in zijn natuur, in zijn healer, in zijn lachen, alle dat, top je bonden. Waar was het erbij? En dan is nog waar iemand onder de lijn komt. Die 5 inzichten. Dat schaft met ons met deze keer. Wel we jeder je link een van die 5 dingen opnemen. Opgeven. De keer is bloos zo stort als dat zwakste je link. Nu stort je. Zo wel moet ik zeggen dat ik kan mijn natuur niet zeer goed controleren. En dat mijn zwakste je link kan 50 punten houden. Tweede schwachste is mijn jesleer, dat kan 70. Nu dat is het geen nou. En zo weer. Zo, wanneer ik nu wel stortje worden, de ganz leegste weg om stortje worden voor God en voor anderen. Is wanneer ik mijn ganz schwachste gelenk worden, want je scheet bezorgen. En wanneer ik door kan 20 punt mij aanhouden, dan wordt de ganze keer 20 punt stortje. Wel, we nog beden.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een ondacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

En sagt die Bibel ook, en dat wat passiere, dat ik eert antwoorden waar, eier zij roepen, en werden zij nog beden, waar ik eert heren. Jesaja 65, vers 24. We willen nu eerst een leidhartje, en dan waar ik met mijn boodschap wieder maken.

over. Mine ziel zal van haar emmer gode treden, dat die, wat hem elend zendt, dat heren en zich dat te vrijen, en ook God loven. In Psalm 103 heeft David zo geschreven, Loof den Herrn, o mine ziel, en met allem wat ik zie, loof zijn heilige naam. Loof den Herrn, mine ziel, en verjaat niet wat hij die gode gedaan heeft. Loof den Herrn, mine ziel, en verjaat dat niet wat hij die gode gedaan heeft. Ik vroeg je, lieve Tauhira, wat heeft de Herr junt gode gedaan? Had je dat vergeten? David rees dat op. De Herr vergeeft die al die zinde. De Herr heilt die krankheid. De Herr raadt die leven voor den verdorven. De Herr treint met genoeg en medelijd. De Herr stelt die verlangen met gode tevreden. De Herr deed dat zo lang als du leefst. De Herr maakt dat du waar de jonken stort wordt als een odler. De Herr schafft je rechtigheid en recht voor allem de arrecht lieden. Denk mal treg. De Herr moet Moses met zijn wei bekend. De Herr leidt dat falsch Israel weten wat hij deed. Ik vroeg, laat de Herr ons dat ook weten wat hij deed? De Herr is falsch nood en medelijd. De Herr is geduldig en truwartig leeftolig. De Herr wordt niet immer schellen. De Herr wordt niet ewig eierlich blijven. De Herr handelt met ons niet door nur als onze zinde verdient hebben. De Herr straft ons niet door nur als wie arrecht gedaan hebben. Ik vroeg, waarom niet? David zegt, wils de Herr zo hoog is als de hemel boven de erde is, zo groot is God zijn truwartje lijf te die, die am verste. De Herr neemt onze zinde zo wit van ons waas, zo wit als de ooste van waaste is. De Herr heeft medelijd met die, die am verste, zo zijn voor de medelijd heeft met zijn tjenja. De Herr weet van wat wie je maakt zijn. De Herr denkt daaraan dat wie bloos stof zijn. De Herr weet waar een mensenleven is. Dat is zo als gras. De Herr weet waar een mensenleven is. Die bleeft zoals een bloem op een stap. De Herr weet, wanneer de wind door Eva bloost, Eva de bloem, dan is de waas. De Herr weet. China denkt daaraan waar de gestoene heeft. Eine vraag. Weet de mensen waar de Herr is? Dem Herrn zijn de truwartje leven immer en ewig Eva die am verste. Dem Herrn zijn de gerechtigheid is op Tjenja en groot Tjenja. Dem Herrn zijn de gerechtigheid is bij die zijn een bund houden. Dem Herrn zijn de gerechtigheid is bij die door aan denken. Dem Herrn zijn de gerechtigheid is bij die door donen, wat zijn geboten zaaien. En wat zal wie nog denken? De Herr heeft zijn troon im Himmel vastgezet. De Herr is tjenig en regiert over alles. Dat is de grond waarom de tjenig David ons daaraan herinnert, wer den Herrn loven zal. Loof den Herrn, zie zijn gewaltig stoortje engel. De donen wat de Herr zegt, die zijn zijn woord gehoorzaam. Loof den Herrn, zie zijn deina, die zijn welle donen. Loof den Herrn al zijn woordje, wo immer hij regiert. Loof den Herrn, o mine ziel. Is dat in de gouden oorrecht? Eine vraag. Wie heeft je taald en hoeveel wie denkt je zelle? Ik niet. En ik weet niet of ik dat talen kan, hoeveel mol de Herr zijn truwartje lijf in mijn leven erwezen heeft. Ik wil dit programma niet te lang maken. Of ik wil van de vele nog op twee tatsachen, op twee tijdste in de Bibel aanwijzen, en wat wie denkt je zelle in en wat wie nicht denken sollen. Ich habe als Lehrer gelehrt und sie viele Jahre im Schuldienst gewesen. Und mir hat das schön, sehr schön und weniger schön gegangen. Und auch schlecht gegangen. Und wenn ich dann an meine Dummheit denke, die ich begonnen habe als Lehrer, dann möchte ich nicht daran denken. Und andere sollen auch nicht daran denken. Dann möchte ich dort so sagen, als das im Psalm 24 steht. Denk nicht an die Sünde in meine Jugend und an meine wahrerspannste Wehe, auch als Lehrer, und an all die Fehler, die ich gemacht habe. Dann möchte ich lieber den zweiten Teil von diesem Vers betonen. Denk an mich, weil Gott seine Trüheit so groß ist, weil Gott seine Trüheit so gut ist zu uns Menschen.
Ek moet in die laatste tyd, en maar waar dan Paulus